0: SFM weer.
1: Koos en Wildernis 17:21 gedeeltelik bewolk in die Mosselbaai en Hartenbos omgewing 17:20 bewolkte weer. Windspoed kan die vanmiddag bietjie optel so 21 km/h. Uitsoringende rus is dit dan op hierdie donderdag 16:29 temperature. Lady Smith begin op 14 op na 29 gedeeltelike bewolk. Riversdale stil by 16:26. En dan laaste kyk ons na Nuisna en na Pietersburg by 16:25.
0: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek.

0: Het Vlaand by Stories, ons begin by Netwerk 24, daar is een lekker story oor Groot Constantia. Het is iemand van de stel Groot Constantia op 13 Juli 1685 gestig het. Kon hy nie voorsien het hoe hierdie plaas bykans 3,5 eeuwe later, so lyk nie, jy kan daar heerlijk gaan deurlees. Dan in Marula Media, by onder landbouw, is het die BKS en stof, by Klausier. Meer productie kan tekorte help, maar Transvaal Landbouw en die SA waarskynlik egter dat die volgende stappe nou sonder onnodige vertragings afgehandel moet word. En by landbou.com is dit dan hulle hoofstorie oor tegnologie by boere. Hulle praat daar van 'n masjien wat 29,000 eiers per uur kan verpak. Daar's hommeltuig wat binne minute oor kilometers in die Karoo kan vlieg en waarneem wat aangaan. Sagte ware wat 'n boerdery se magdom data in bruikbare bestuursinligting omskep. Elke boer beteken onmisbare tegnologie, iets anders jy kan daar gaan deurleer. Dan plantuit, trekkers drieën met hoop en beplanning, en dan ook boerdery uit suiwerliefde, nalatenskap van Wendell Berry. Dit is die hoofopskrifte in die landbouwereld vanoggend. Volgende is Diana.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: David Vree, hou my vas, David vas. Nou kom ons kyk, lyk omstandighede in om en langs die water hier by Mosselbaai. Wind tans 24 km per uur, daar is 98% wolkbedekking met reën plek. Die rukwinde van tot 37 km per uur het ek genoem, die wind kom uit vanuit die oostelike rigting. Atmosferiese temperatuur is 17 en water 13 grade Celsius, 91% humiditeit en sigbaarheid 15 km. Atmosferiese druk, tans 1024 hectopascale, is op 'n afwaartse traject en hier rondom 3 uur vanmiddag plateau hy op 1019 hectopascale en tussen 11 uur en middernag val hy na 1018. Dan kyk ons na die duinings, vanuit die suidelike rigting so 172 grade, gemiddelde hoogte 1.6 meter, intervalle van 7.1 sekondes. Sonsopkoms vanoggend hier in Mosselbaai 17 minute en 48 sekondes na 6, hy gaan onder vanavond 29 minute oor 6. Dan jou volgende hooggety 27 minute oor 2 vanmiddag en die volgende laaggety 23 minute voor 9 vanavond. En dan natuurlijk die belangrike een vir die hengelaars, daar is so baie amper, binnen die volgende paar minute, een hoë activiteit venster van 20 voor 10 tot so 20 voor 12 vanochtend, en dit lyk vir my, dit is jou beste roep, wel, daar is een vannacht ook, 6 minute voor 9 vanavond, of vannacht tot so 6 minute voor middernacht, is daar weer een hoë activiteit venster, en dan morgenoggend 5 voor 5, tot 5 voor 6 is daar weer 'n hoë aktiwiteit venster.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betrouwbare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vracht te dra. Contact Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za.
1: SFM Musiek en Vermaak op

0: Guy of Augustine made friends. En op die noot gaan ek nou eers sidestep, so bykie uit die pad uitkom, vir Fred Orban een kans gee om kus tot kruin vir jou aan te bied, en uit omtrent een propvol program dinge waar hy gaan gesels vanochtend, so jy oor gespits.
1: 24/7

Ja, is muziek van Johanita Du Plessis, Rowan Jones en Franja Du Plessis. 24 September 2026, openbare vakantiedag. En eerst na 1994 is 24 September as openbare vakantiedag ingestel om erkenning te gee aan die landse uiteenlopende kulturele erfenis en om Suid-Afrikaners dan aan te moedig om hul eie tradisies en die van ander gemeenskappe so ook te waardeer. Kom ons het die muziek voort. Hier is Brendan Piper.

0: Selai, lekker donderdag middag, jy is ingeskakel op SFM. Dis Monique Stein, is rondom Tali. Ook geluister daarna 5 Seconds of Summer met She Looks So Perfect. Nou die beurt van Willem Botha met Saggies Praat is Duivelsraad. Goeiemiddag.
1: SFM, die kortste route na jou hart.

0: 90.1 SFM.
1: Staan tussen niks, staan tussen nergens, kom kyk om jou rond, kyk hoe ver het ons gekom.

0: Darren Lame met Disney Ek Nie. Ek hoop dat jou dag, donderdag 24 September, verloop begoed en paar dae wat oor is van hierdie maand en dan sê ons alweer tot ziens vir die 9de maand. Tyd vlieg behoorlik, tweede helfte van 2026. Hier is muziek volgende van Zorilda's Mense, Morsel Emosies.
1: SFM, volgoed muziek.

0: Al vol Corneille Pretorius, inwoners in Terneet. Daar is een beplande kragonderbreking wat beplan word komende woensdag die 30ste September. Dit sal wees vanaf 9 uur die oggend tot omtrent 4 uur die middag. Geaffekteerde gebiede is gedeeltes van Rensburgstraat, Kusweg, Derde Laan en ook omliggende strate.
1: Negentig punt een, 104.1 SFM.

0: Dodo Njoka made Dancing in the Stars. Nou ja, hartelijke goeiemiddag, welkom by jou donderdagmiddag. Jou donderdag wat een saterdag is en wat een sondag is, want morgen is weer maandag en morgen is vrijdag en dit is toch te wonderlik. Ek is mal oor vakantiedag. Maar wat is vakantiedag? Is dit natuurlijk erfenisdag en hoekom juist 24 September? En ek moet vir jou erken tot my skande, ek het nie altyd geweet hoekom nie. Maar miskien het jy geweet, die story begin met koning Shaka Zulu, wat volgens traditie op hierdie datum 24 September 1828 gesterf het. En die datum is natuurlijk vir baie jare in KwaZulu-Natal as Shaka Dag herdenk. En ek onthou as kind, ons het altyd, daar was so reeks, Shaka Zulu, en dit was een van my gunsteling stories, een van my gunsteling reekse, en wow, absoluut ongelooflik geweest. Maar na die apartheid tot einde gekom het, het hulle nieuwe openbare vakantie daar ingestel, en aanvankelijk was 24 September nie op die lys nie, maar jy weet, daar was besware daarteen en daar is toen nou kompromie bereik. Die datum sou dag word waarop alle Suid-Afrikaners hulle kulturele erfenis kon vier. En die eerste nasionale erfenisdag was in 1995 gevier. Nou ja, daar is so'n bietjie agtergrond. Terug na die muziek. Freddie Nest, jou effect op my.
1: Jou nummer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
2: SFM.

Danny Belay met Ek soek net vir jou. Goeienaand en welkom, dis donderdag aand. Hoopelik het jy sover baie lekker vakansiedag gehad. My naam is Corey Ekkers, om te tot en met 9 uur vanaand toe. Tussen 6 en 7 vat ons lekker rustig en dan tussen 7 en 9 doen ons verskeie feite oor verskeie onderwerpe waar ons gaan begin met laas jaar. Die jaar was 2025.

0: Dit was Roxanne met Wie Anders en die Piesangskille voor dit met Josie en Modern Talking met Brother Louie. Hier is Gerard Stein met Natalie.
1: 90.1

0: Als je wil heen, ja, ik moet blij. Zou je vaag van mij.
1: Muziek op zijn beste, net hier op

0: Ivy en hulle liedjie getiteld Rebel Heart, Piernel voor dit met Besluiteloos en 100.000 maal deur Elandry. Houer van jou geheim deur Posthuif net hierna.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: Jou streekstasie is FM.

0: Langkloof 104.1.
1: Tussen jou en my, let out a bang.
0: Langkloof, Uniondale, 104.1 SFM.